hoor de mensen klagen en zielen en zagen. Leven kost veel zengte, zucht de waven en lengte. En taks vertellen wezen, van radio en belezen, dat lijst ze op hun man. Dat lijkt toch zo ter en dat is toch zo zwaar, en dat lijst ze op hun man. Het is daarom dat ik alle vraag, waarom kun je niet blazen in dat nachtje kraag? Waarom

dochter wil trouwen. Met een gewone banger of minder leuke zanger. Wilde mij alle krachten, dat ouwelijk versmachten, dat is toch geen fatsoen.